of Breakfast with Martin Best en gepraat van die man. Dus die stem wat jy nou gehoor het daar so saam met Ross Lehman. It is called Angel on your number one feel good station. Voordat Fleetwood Mac met Little Lies. Ek het vir Taylor Swift wat op pad is. En nie weer enigie van haar, Patient Zero. En ook Akon with a Beautiful. En gepraat van Beautiful. I found this extremely beautiful. So daar's natuurlijk een paar goedjes wat in die mense leven gebeur. En in hierdie gebouw, in hierdie atelier Jacaran FM, the HQ. It is right next to the highway, N1 North, N1 South, between New Road and Wood.

Her name is Lady Zamon, your number one feel good station. This is love. Wat ek en jy tussen mekaar is definitief liefde. And no love lost here on your number one feel good station, Jacaranda FM. Ek geniet jou so baie, geagte luisteraar. Dankie, dankie. En dankie dat jy vir my poefies grappies lag. Jy musiek op pad, wacht, ek het nog enekie. Okay, nee, wacht, ek sal het later vertel. I'll actually tell you this joke on my way out, giving the rain over of bad jokes onto Bonnie Simon. Sierra Sparrow on the way, three doors down, ek het vir Benson Boone in die mengsel en ook Shekine. En dit is natuurlijk een uur wat ek vir meer plaaslike musiek speel, so you're gonna hear more. Local is lekker, Suid-Afrikaanse muziek in die volgende uur on your number one feel good station. Tabiso Kambule is my name, the Fresh Prince of Entertainment. Kom eens keer lekker saam.